ik macht. Want boezem ik, boezem ik, boezem ik, boezem ik de ganse nacht. Boezem ik, boezem ik, boezem ik, boezem ik met aller kracht. Wat doe eens dan, zijn wijken, oh zijn wijken. En de jaren gingen voorbij, en ze vuurde 29. En ze kan van der kirche alleen door die ouwen op een wegeltje. En daar zat ze. Het is heute oder nie, meinte er. En hield ze aan. En sagte: Weibchen, ik hab dich gerne. En ik heb davon ein Lied gemacht.